0: je hoort je. Oké, Radio Alto, 94.8 FM, Amboos.
1: Dat is oké zo.
0: Radio Alto, Radio de Boos. Yes.